0: I need your love in a move.
1: I'm in need.
0: Yeah, New York, Einenichi. DJ U remix. Alles was dit overlaat, alles is er 90 jaren. Tussen 90 en 91. Ja. Yeah. Alles wat nog elkaar twee hebt.